ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven in mijn hart.

对，in die richting onduidelik lyk, as my planne uit mekaar val, en ek angstig rond

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

blijes om te delen wat ik heb en u liefde te wijzen in elke gebed.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Pantakas. Viacas. Do you fall? Was ek daar? Do you break? Het ek jou gedra? Elke traan, elke roep sonder klank, het ek gehoor, het ek verstaan. Ek skryf jou story in genade neer, met ink wat nooit sal verdwyn. Van alef tot af, is jou lewe veilig in my.